Weet je, dit goldene hoed bin van doelag op het trap. Dit wie tui dat met een metz en met de hals bin. Kreid zo zit het met ons mensen uit. Onze mensen hoorden, die zijn met de zin bedacht. En nu ziet Jezus immer nog. Ober viele mensen die wel zich niet vinden laten. Waarom niet, op een mondla, vroegen de tienja? Na, weil ze niet meer leeën, stelen, oder doen niet zijn wat ze willen. Ober wie zich van dem Herrn Jezus vinden laat, die trägt een ganz reinet hoort. En dit glänzt ganz goldig.